0: global network. Former European Commissioner Tibor Navracsics, who was responsible for youth, culture and sport, describes it as a major step forward.
1: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries and even within communities, this is more important than ever. We want to consolidate and build on what we already have during this period. With one important novelty, we propose to also support volunteering for humanitarian aid operations. This can be the start of creating a truly global volunteering community.
0: And what does that mean for you? If you're between 18 and 30 years old, you can apply to take part in projects in over 60 different countries and territories. All these projects are sorted by country, topic, and start date. You will find everything you need online at the European Youth Portal. And, if you're not sure where to begin, there's even a quiz to help you figure out which activities match your interests. There are three main types of European Solidarity Corps projects you can apply for: volunteering activities, solidarity projects, and humanitarian aid volunteering. The new area of humanitarian aid is open to volunteers up to the age of 35. All the opportunities listed include key details such as the start date, duration of the project, and application deadline. Within each listing, you can find important information about eligibility, the required skills, and of course, exactly what kind of work you'll be doing. To apply, you normally need to provide two things. These are a CV, where you can highlight not only formal experience, but also hobbies and group activities, and a motivation letter, where you can explain why the project matters to you. Elena Degan, European Solidarity Corps Programme Coordinator, shared this advice about the importance of non-formal learning.
2: What matters most is focusing on the motivation letter. Since this is for volunteering, extensive work experience isn't required. Instead, what counts is your motivation to be active at European level. Hobbies, previous experiences in group activities, or personal interests are often more relevant than past jobs.
0: Once your application's been submitted, the organization will contact you if you've been shortlisted. Then comes the interview stage, where you'll find out all the details about your project, including the working conditions, paperwork, travel reimbursement, visa requirements, and even where you'll live. Once all the details are set and you say yes, your journey officially begins, and you are supported by what is called the Volunteer Safety Net. The safety net is made up of the organizations and people who are going to help the volunteers throughout the process. This support network includes 1. Your sending organization in your home country, which helps you prepare, provides training, and approves the project. 2. The host organization, which welcomes you and provides accommodation, meals, a small allowance, and travel support. 3. A local mentor, to help you navigate life in a new culture and overcome challenges. And 4. The national agency, which oversees and checks that everything meets the European Solidarity Corps standards. As you can see, you won't go through this alone. Once you arrive, you'll typically work between 30 and 38 hours per week, but the European Solidarity Corps isn't only about work, it's about living the experience. Participating in a European Solidarity Corps project is a full cultural immersion. It's about feeling connected to both local and EU values. Need help with the local language? No problem. You'll get access to online language support, with free courses in all official EU languages. To help you settle in and make the most of the experience, the program includes guidance and support at two key stages, with on-arrival training and a midterm evaluation. During the on-arrival training, you'll meet other volunteers, build a support network, and get tips for adapting to your new life. The midterm evaluation will give you the opportunity to reflect on your activities, share your experience so far, and plan your next steps. It's all about helping you to grow personally and professionally. For some volunteers, their time in the European Solidarity Corps is just the beginning. For example, take Adrian Cobo. He says that his experience in the Corps led him to a traineeship at the European Parliament.
3: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
4: The great thing about volunteering is that everyone has their own reason for being there. Whatever your motivation, whether it's applying for a future volunteering project, pursuing a PhD scholarship, or taking a gap year to clear your mind, the beauty of the European Solidarity Corps is that it gives you the tools you need to feel fulfilled as part of the project, no matter your path or reason for joining. And above all, what's really important is that whatever path you want to take afterwards, you'll be given the information, the people, the contacts, and everything you need to keep going. I think, however you look at it, it's an opportunity to discover new environments and places, to make contacts, gain a new perspective and broaden your horizons, which I think is the most important thing.
3: Sobre todo, abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: A European Solidarity Corps project is more than a line on your CV. For Carmen Sanz, who volunteered in Croatia, it meant real personal growth.
5: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo.
2: Above all, it's been a deeply introspective journey. Besides exploring my professional field, I also realized there are things I really enjoy doing. For example, I used to be terrified of public speaking, and now I love it. I've completely overcome my stage fright. If I was able to teach Spanish to Croatian teenagers, then there's nothing that can stop me in life. Basically, I experienced huge personal growth and I gained a lot of self-confidence.
5: Es totalmente necesario.
0: The European Solidarity Corps experience isn't just about projects or policies. It's about you, your story, your growth, and your place in Europe. If you're curious to find out more, why not visit the website of the European Solidarity Corps and discover your next great adventure. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nisma dwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju ta' sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġlieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
7: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar. Sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-Nisa Soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża. Li jkun hemm jum internazzjonali ddedikata d-nisa, kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel jum internazzjonali tan-nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
6: Imbagħad wasal l-1917 u l-mument li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi. Ħobsu paċi, i-protestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi-ftit jiem, l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal il-rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, il-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin, l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu, il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għal wisq nies.
7: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel ta' Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir il-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
6: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġlied għad-drittijiet tan-nisa għadha għaddejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
8: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen over politiek. Een van de doelstellingen ervan is participatie op regionaal, lokaal en individueel niveau aan te moedigen. Regionale en lokale overheden, verenigingen, NGO's, experts, academici en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen aan enquêtes, raadplegingen en evenementen. Een van die evenementen is de Europese Week van Regio's en Steden, die elk jaar in oktober in Brussel plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese ondernemende regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlament.
9: Varje år försvinner stora mängder plastavfall i EU. Det återvinns inte utan bränns istället upp eller så hamnar det ute i naturen, vilket är rent ut sagt tragiskt. Det handlar om miljarder plastföremål som kan ta århundraden för naturen att bryta ner. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på EUs ambitiösa planer för att tackla plastskräpet som håller på att kväva vår planet. I stort sett hela världen är idag nedskräpad med olika former av plast. Problemet är så stort att det ofta kan kännas överväldigande. Men EU har visat sig villigt att ta ledningen i kampen för en renare och hållbarare framtid. Vi ska ta en titt på vad det betyder rent konkret. Trots att allt fler människor har blivit medvetna om att vi alla måste återvinna vårt avfall, hamnar ändå en stor del av plastavfallet i EU någon annanstans. Man uppskattar att knappt 40% av allt förpackningsavfall av plast återvinns i EU idag. Majoriteten bränns alltså antingen upp eller hamnar på soptippen, eller ännu värre, i naturen. Det är ett jättestort problem som har svåra följder både till havs och på land, och inte minst för oss själva och vår hälsa. Kampen mot plast i naturen har redan pågått länge i EU. Under de senaste åren har vi sett en allt snabbare övergång mot en mer cirkulär ekonomi för plast. Ett viktigt steg var den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som kom 2018 och innehåller ambitiösa mål för återvinning, avfallsminskning och bättre utformning av plastprodukter. Strategin beredde väg för det direktiv om engångsplast som godkändes 2019. Direktivet var en direkt följd av Europaparlamentets stora engagemang i frågan. Sedan det trädde i kraft hade gjort stor skillnad för kampen mot plast i den europeiska naturen. Direktivet förbjöd vissa engångsplastartiklar som var lätta att ersätta med miljövänligare alternativ, till exempel bestick, tallrikar, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar. Det satte också upp nya mål för hur mycket användningen av plast i andra engångsprodukter skulle minska, till exempel i matförpackningar och muggar. Tillverkarna fick också ett större ansvar för att se till att den som förorenar också är den som betalar för insamling och återvinning. De här besluten från Europaparlamentet har sänt en tydlig signal. Engångsplastens tid är snart förbi. Men EU fokuserar inte bara på att reglera plastanvändningen utan stödjer också aktivt plastindustrin för att den ska anpassa sig och komma med nya innovationer. En cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i både tillverkningsprocesserna och materialen som används. Därför har också EU ett antal finansieringsprogram för företag som vill investera i nya och hållbarare tekniker, använda mer återvunnet material i sina nya produkter eller omskola sin personal för en grönare framtid. Men arbetet slutar inte där. Europaparlamentet riktar nu uppmärksamheten mot ett osynligt hot, mikroplast. Mikroplast är små plastfragment, inte större än 5 mm, som håller på att bli ett allt större problem. Mikroplastens ursprung kan variera. Ibland kommer den från större plastföremål som brutits ner, ibland från kosmetika. Syntetiska textilier kan också avge mikroplaster i tvätten. Och bildäck släpper ofta ifrån sig mikroplaster i kontakt med vägytan. Siffrorna ser inte alls bra ut. Studier har visat att flera miljarder mikroplastpartiklar släpps ut i naturen varje dag. De finns nu överallt, från de djupaste havsgravarna till de högsta bergen. De finns i vår mat, i vårt vatten och i luften vi andas. De finns till och med i våra egna kroppar. I en handlingsplan från 2021 om nollförorening av luft, vatten och mark föreslog EU-kommissionen att EU skulle åta sig att minska mängden mikroplast som släpps ut med 30% fram till 2030. Europaparlamentet driver aktivt på för att uppfylla det målet, till exempel med ny lagstiftning som förbjuder mikroplaster som används medvetet som tillsatser i olika varor. Parlamentet vill också se innovativa lösningar för att fånga upp mikroplaster ur tvättmaskiner och avloppsvatten innan de hamnar i våra vattendrag och sedan ute i havet. Det är en stor utmaning, men parlamentet har åtagit sig att göra allt det kan för att ingen plast ska hamna i naturen i framtiden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken om drömmen om en plastfri framtid ska gå i uppfyllelse. EU och Europaparlamentet gör vad de kan, men det är i slutändan upp till oss alla om det här ska lyckas eller inte. Det är vi som är konsumenterna och de val vi gör har stor inverkan. Vi måste sluta köpa engångsplaster. Vi måste välja återanvändbara alternativ. Och vi måste se till att vi återvinner allt på rätt sätt. För många bäckar små blir till en stor å. En å utan mikroplast. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
10: Är du en ung performer, filmskaper, författare eller annan slags konstnär, så är den här podcast till dig. Har du tänkt över hur EU kan hjälpa dig med att bringa en konstnärisk idé till världen? Så bör du undersöka ett kreativt Europa, EU:s stödprogram till att främja kreativitet. Med ett budget på över 18 miljarder kronor är ett kreativt Europas mål att beskytte, utveckla och promovera europeisk kulturell diversitet och kulturarv.
2: Programmet hjälper de kulturelle og kreative sektorer, og måske især den audiovisuelle sektor, med at komme sig oven på covid-19-krisen. Et kreativt Europa forstærker sektorernes indsats for at blive mere inkluderende, digitale og grønne. Så ligegyldigt om du maler i Paris, komponerer i Kaunas eller koreograferer i København, er et kreativt Europa-programmet for dig.